0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet